Eight. Endeloos, planloos. Een voet voor de andere. Damit er bloos niet nog verfriert.

Bakloche mes soir. Dat zie je aan mijn gang. Ik ook nog meer zelf. Voor een mooie gebeden.